Ik liep tegelijk toen liep ik niet. Aha. Ik liep tegelijk toen liep ik niet. Aha. Ik liep tegelijk.